0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

is trouwens oud geworden. Ik zag gisteren nog een plaatje van hem voorbij komen via ChatGPT. Ja, hij is inderdaad toch aardig op leeftijd te draken. Phil Collins hoorde je Groovy Kind of Love. Had een grote hit in 1988 met dit liedje. In heel Europa, hè. Het stond op de allereerste plaats. Hè. Goedemorgen, het is weer donderdag geworden. Ja, het is 15 oktober. Ja, en welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik las vanmorgen een bericht. Ik moest gelijk een beetje aan mijn eigen situatie denken. Een rode beuk bij de ingang van de kerk, zeg maar, in Groningen. Bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstrum. Ja, die heeft de publieksverkiezing voor Boom van het Jaar gewonnen. Ja, de boom is ruim 150 jaar oud. Hij kreeg 3000 stemmen, meer dan de nummer 2, want die staat in Utrecht. Ja, de verkiezing die wordt gehouden door het Natuurfonds. Met de prijs wil het fonds aandacht vestigen op mooie, bijzondere en monumentale bomen. Of bomen die van betekenis zijn voor de omgeving en de gemeenschap. Ja, vorig jaar werd trouwens de mammoetboom in het Abraham Lendeboerpark in Enschede uitgeroepen tot boom van het jaar. Ja, de beuk werd in de voorronde al verkozen tot de mooiste boom van Groningen. Maar in de landelijke finale werd 6721 keer op de boom gestemd. Dus dat is wel goed. Ja, je kon dus op de boom stemmen als het ware. Ik heb het helaas gemist, dat had ik ook wel gestemd. Ja, lid van de plaatselijke kerkcommissie, Mark van Dijken in Groningen. Die kijkt met een dubbel gevoel naar de prijs. Hij zegt, onze rode beuk heeft het best moeilijk. Er worden veel beukennootjes zeg maar losgelaten vanuit de boom. Dus ja, hij maakt er extra veel aan. De boom hoopt op nakomelingen. Nou, volgens Mirjam van der Waard, de groenmanager bij de Groninger Kerken, die hebben de beuken op het kerkhof van Middelstrum zeg maar te lijden onder langdurige droogte en veranderende klimaatomstandigheden. Ja, ik zit daar eigenlijk ook wel mee. Want wij hebben hier bij het Grote van Vliethuis hebben wij hier ook een hele grote boom staan. Een hele mooie boom, moet ik heel eerlijk toegeven. Het is echt een juweeltje. Alleen, er waren wat mensen, wat bewoners in de buurt, die hadden geklaagd. Die vonden de boom te groot en die hield een beetje de zon weg bij de zonnecollectors. Ja. Dus nou ja, de boom moest weg. In elk geval, de woningbouwvereniging die kwam bij me langs. Die zegt van, moest luisteren, we gaan die boom weghalen. Willen jullie dat ook? Ik zei, nou eigenlijk niet. Maar ja goed, het is niet anders. Als die weg moet, moet die weg. Maar er zijn nogal hoge kosten. Die gaan wij dus niet betalen. Nou ja, dat gaan hun dus regelen uiteindelijk. En eerst de vergunningaanvraag en zo. En uiteindelijk is het dus na maanden, echt na maanden is het goedgekeurd.

Maar goed, we gaan er maar mee akkoord en we laten hem maar weghalen dan. Hè? Het is jammer. Ik heb al wel een stekje gepakt. Ik denk van als straks die boom weg is, dan plant ik hem gewoon weer. En dan is hij over 30, 40 jaar is die weer aan het groeien. En dan kunnen de mensen die dan leven ook weer over de boom gaan praten. Ja. Maar goed, het is donderdag geworden. We zijn 15 oktober. Ik zeg welkom. Dit is het ochtendradioprogramma. We zijn er weer. Elke dag.

0: uit Utrecht, Cadans. Ja, jaren 80, wezenloos populair, hè? Met Frans van den Berg en Harry Slinger. Later bekend van drukwerk, hè? Ja. Dus wat dat betreft, Cadans. Ja, grootste hits. Natuurlijk dagen van... De dagen dat ik je vergeet. En ze hadden ook nog andere popsingles, hè. In de Nacht bijvoorbeeld, hè. Ja, ze stonden bekend om hun gelaagde synthesizer-arrangementen. Ja, nou ja, er is natuurlijk een afscheid geweest, want ze bestaan niet meer, hè. Cadans, voor de wekker wakker. Welkom. Even kijken naar het nieuws vandaag, want er staat nogal wat op de reep. Ja, 8 Amerikaanse staten die zijn een rechtszaak begonnen tegen het technologiebedrijf OpenAI. Onder meer de staten Iowa, Kansas en Arizona die beschuldigen het Amerikaanse bedrijf van gebruikers te hebben misleid over de veiligheid van de chatbot. Want het is natuurlijk een robot, hè, die tegen je praat. Nou, volgens de staten zegt OpenAI dat ChatGPT een veilig hulpmiddel is, terwijl het in werkelijkheid niet zo is. En dat de chatbot zo ontworpen is dat het snel het vertrouwen van de gebruikers wint. Ja, OpenAI brengt ook kinderen in gevaar, zo zeggen ze, en liegt tegen de inwoners van Iowa, aldus de aanklager. Ja, OpenAI beweert dat ChatGPT veilig is, terwijl het gevaarlijk medisch advies geeft bijvoorbeeld. Ja, mensen worden aangemoedigd om anderen pijn te doen en mensen aanzetten tot zelfdoding. En dit alles gebeurt terwijl ChatGPT volgens het bedrijf pretendeert hun denkbeeldige vriend te zijn. Ja, de 8 staten die eisen nou geld van OpenAI. En ze worden gedrongen om ChatGPT aan te passen. Ze willen de staten onder meer dat het techbedrijf geen AI-modellen meer ontwikkelt die zichzelf kunnen verbeteren. Ja, tenzij het kan garanderen dat de modellen in lijn zijn met de menselijke waarden. Ja, het begint er steeds meer op de films te lijken. Hè, van, nou ja, het is misschien te ver gezocht. Terminator. Dat de robotten het gaan overnemen en dan langzamerhand de mensheid aan het uitroeien zijn. Hè. Alhoewel, het begint klein, hè. Ja, ook een Canadese provincie heeft OpenAI aangeklaagd. Dat gebeurde vorige maand, want er was een dodelijke schietpartij. En er was er een 18-jarige die 8 mensen doodschoot in de provincie, onder wie de moeder en stiefbroer. En daarna maakte ze een einde aan haar leven. En de schutter die plande de schietpartij met behulp van ChatGPT. Ja. Er zijn ook even weer wat slechte nieuwtjes over dit fantastische programma wat iedereen gebruikt. Hè? Om tussen haakjes. En het internationale energieagentschap die vergadert vandaag of landen meer olie of olieproducten uit hun noodvoorraden moeten vrijgeven. Nou ja, de Europese landen die zijn ermee bezig. Nou ja, Nederland bijvoorbeeld die wil dit voorlopig niet doen. De regering denkt dat de reserves later hard nodig zijn als de wereldwijde oliecrisis gaat verergeren. Nou ja, de internationale oliemarkt die heeft een grote verstoring van de olievoorziening. Door het conflict natuurlijk, zoals we weten, tussen de Verenigde Staten en Iran. En de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Zo zijn er minder olie en olieproducten beschikbaar. Vooral diesel en kerosine zijn schaars. Dus dat betekent dus dat vliegen ook weer wat duurder wordt. Ja. Goed, het weer vandaag. Vanmiddag zijn er wat sluierbewolkingjes over de lage landen. De zon die kan er goed doorheen schijnen. We hebben te maken met een zuidelijke wind. Temperaturen vandaag liggen tussen de 18 en de 20 graden. Ja. Goedemorgen. Dit is Erik van Vliet. Waar je ook luistert, hè. Maakt niet uit.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

Marco Borsato, Treintje Oosterhuis. Leeft niet in de wereld zonder jou. Goedemorgen. Het is voor de wekker wakker. Op deze donderdagmorgen. We zijn 15 oktober. Ja, in de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt. Er was een doktersbezoek. De 34-jarige Duitse gevangene werd bevrijd door twee gemaskerde mannen die twee gevangenisbewaarders overmeesterden. Ja, het gebeurde gisteren rond 1:15. Toen werden de twee bewakers in de gang van het gebouw aangevallen en vastgebonden. En volgens het persbureau in Duitsland trok een van de bewakers daarbij zijn dienstwapen, maar werd dat uit zijn handen geslagen. Ja, de gevangenen die vluchtten vervolgens op een elektrische step. De handlangers die sloegen afzonderlijk van elkaar in andere richtingen op de vlucht. Ja, dus een gevangene van 34 dus bevrijd door gemaskerde mannen tijdens een doktersbezoek in Essen. Ja. En verder nog meer nieuws. De politie heeft de mobiele eenheid, de ME, afgelopen woensdag ingezet. Dat gebeurde in Amsterdam-Noord. Er was brandstichting op straat. De brandweer rukte aan het einde van de middag uit voor een buitenbrand. Ja, het werd onrustig. De brandweer wilde namelijk het brandje blussen. Ja, de onrust ontstond rond de sneeuwbalweg in het stadsdeel Noord, zo zegt de politie. Ja, mensen gooiden stenen en vuurwerk naar de politie en uiteindelijk is de ME ingezet om de rust weer te laten terugkeren. Ja, bewoners van de wijk Floradorp, waar de sneeuwbalweg ligt, hebben afgelopen woensdag ook een brief van de burgemeester gekregen. Daarin wees ze hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur af. Waarschijnlijk was dat de aanleiding voor de onrust, zo melden AT5 en het Parool. Ja. En verder nog meer nieuws. Het is vandaag de dag van Theresia van Avila. Hij wordt vandaag als heilige vereerd. In deze tijd van het jaar krijgt het weer nog een paar keer een aardige oprisping. De nazomers. Eén daarvan werd wel het Trezeckers zomertje genoemd. Ja, Sint Theresia moet haar zomer gegeven. 5 dagen duurt dat mooie leven. Ja, vanaf vandaag mogen er dus geen bessen meer gegeten worden. Volgens de traditie zijn die namelijk niet meer goed. Met Sint Therese vallen de leste bessen. Zo staat er ook op de tegeltjes, ja. Goed, het is druk op de weg. Tot besluit nog even de files. A1, A2, A4, daar is het aansluiten. A15, Gorinchem-Rotterdam. De A16, Breda-Rotterdam. Hoek van Holland-Gouda. De A20, de A27, de A58. Breda-Tilburg, Zethovenbosch, knooppunt Zonzeel. Daar staat een file van 4 kilometer. Dordrecht, Papendrecht, Middelburg, Rotterdam. Spijkenisse, Oostvoorne is het aansluiten geblazen. En het is natuurlijk op de Ring Antwerpen ook erg druk. Dus mocht je daarheen gaan, hou rekening met wat vertraging. Hè?

Ja, Peter Polonaise, sneeuwwitte bruidsjurk, is vandaag de dagtopper. Ja, het is nog lang geen carnaval, maar de carnavalsplaatjes die komen zo langzaam en zeker gewoon weer uit. Om alvast een beetje voorbereid te worden op het carnavalseizoen.

volgend jaar. Hè? Ja. Of beter gezegd november, want dan begint het volgens mij al. Hè? Dan wordt er alweer vergaderd en dan gaat er weer van alles gebeuren. Dus ja, het is, ze zijn goed op tijd. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag in Alkmaar waar geprotesteerd wordt tegen de komst van een Israëlische voetbalclub. Die gaan namelijk aantreden tegen AZ. Ja, het wordt een voetbalwedstrijd met een zeer beladen inhoud. En in Parijs beslissen wetenschappers over het lot van de schrikkelseconde. Ja, het lijkt niet zo belangrijk allemaal. Die schrikkelseconde waar we mee te maken hebben. Maar ja, in Frankrijk wordt dus de algemene conferentie gehouden voor maten en gewichten. Ja, men beslist over het lot dus van deze schrikkelseconde. Ja, blijft die nog bestaan of wordt die afgeschaft? Ja, de schrikkelseconde bezorgt voor eigenlijk problemen bij onder meer computernetwerken. Die hebben er namelijk last van. Dus ja, men gaat dus vandaag vergaderen of ze hem misschien weg kunnen doen. Hè? Die schrikkelseconde. Ja, ik wist ook niet eens dat die bestond. Ja, schrikkeljaar, oké. Maar een schrikkelseconde, die hebben we dus ook nog een keertje. Hè? Ja, dat is verzin.

0: radioprogramma Voor de Wekker Wakker is nu te beluisteren in heel Nederland en in het buitenland. In deze uitzending krijg je updates over het weer en het belangrijkste nieuws van de dag. Voor de Wekker Wakker is een ideaal ochtendprogramma, speciaal voor luisteraars die al wakker zijn voordat hun wekker afgaat.
1: Hey, goedemorgen! Wakker voor de Wekker.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Haaltert.
2: De Hartsafonde en de Spree. Groot Haaltert.
3: Terug van weg geweest.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag van de tenders spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Dit noemen ze werkelijk een eendagsvlieg. Aaron Chupa en I'm a Albatross. Straks Bob Savenberg bij de hitkampioen. Maar eerst nog een dansklassiekertje die eraan komt. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Het goede doel bij de Hitkampioen. Jouw feelgoodduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

0: gegooid werd, zat je bijna aan 10 miljoen, hoor. Ja. Zijn er heel wat. Appie Albert West, dat heeft hij 77. Geweldige zanger. Het Roosmalen, Albert West. En lekker toch? Even terug naartoe met Appie.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Dat is waar we zijn, lieve vrienden. Het was 1994 voor Lucy Electric. Lucy Electric, waar ik geen mensen ben. Jawel. En ze zijn nog gekker, hoor. En ze zijn nog leuker. En ze zijn nog mooier en nog spontaner. Gewoon lekker terug naar toen, in de voltooid verleden tijd. Welkom, lieve Leute. Dit is de

0: Gaatjes. Met de gaatjes. Het zijn de singeltjes van lang geleden. En ze leven nog steeds, tuurlijk, ze leven voort op de radio. Op dit prachtige medium. Wees welkom, lieve luisteraars. Dat was Brian Ferry en de Dance of the Dance.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: En de grote vraag die ons allemaal bezig had is natuurlijk: hoe zit het met de woningnood in de lage landen? Waaronder Nederland. Ga luisteren.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

The Bee Gees, Barry Wallen en Mo is giving a favorite can have you. Dat is afgelopen gezongen door Evil Elliman. En die werd natuurlijk weer geschreven en geproduceerd door de Bee Gees. Snap je toch? Ja, tuurlijk begrijpen het allemaal. Want zo ging het toen in die tijd, toch? Hè? Eind jaren 70 waren de Bee Gees weer helemaal terug. Oh, lieve mensen, wat een ontroering op de radio. Je had het niet voor mogelijk. In 1979 waren dit Earth, Wind & Fire.

Wat zegt ze nou? Wat zingt ze nu? Moet ik hem nog een keer opzetten? Vanaf het begin? Vanaf het... Nee joh, ik heb het wel volledig gedraaid. Body toch? Body! Ja! Dat is leuk en gezellig. Body Sinclair! Vanaf het begin. Lekker toch? Heerlijk. Platen van toen. Het grijze verleden. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Pichavia. Oh, oh, oh. De Bos. Het was Bruce Springsteen in Amerika.

Eén grote plons. Het waren de beachjongens. Jawel. De strandjongens op iets worden. And I can hear our music. En ja, met nog de roodje. Oh, wat lekker ze hele dag, jongens. We zijn er 24 uur per dag. Op te smullen. Met alleen maar plaatjes van toen. Van City to

anything to push. Daar valt de meeste

was het idee van die muziekjes van Veronica Combrugge. Toen deze zomer. Ja, zoiets wel geloof ik. In 1981, toch? Lekker, het was Volken Dancing the Night Away. Dit is jongen.

1975, de serie Beware. Leuk hoor. En de titelsong van Sammy Davis Jr. We gaan even tussenuit. En we spreken elkaar morgen. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Hey, doe het rustig aan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Of geen weer op donderdag.
4: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Je hoorde Joyce Nijssel. Een Nederlands kleinkunstenaar, liedjeschrijver en theaterman. Het nummer komt uit 1975. Was een hit in Nederland en in België. Vrienden, welkom. Vandaag donderdag 15 oktober. De huishoudtip ligt al klaar. Het weerbericht ook. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En ik heb muziek mee van onder andere Paul da Vinci. Ik heb Rocco Granata uit Italië. Het land van de Laars. Pino D'Angio. Uit Vlaanderen Erik van Eijgen. Uit Nederland heb ik de Dolly Dots. Ik heb Brothers Johnson uit Amerika en vele anderen. Tweede plaat, Lynn Anderson. Ze kan het zo mooi verwoorden, dat liedje over de rozentuin. Dit is Rose Garden.

Ik heb twee bekenden die vandaag jarig zijn. De eerste, J'aime la vie, Sandra Kim, Belgisch zangeres. Ze wordt er vandaag 54. En Tom Boonen, ex-wielrenner, ook een Belg, wordt er vandaag 46. Freddy Breek.

0: Radio Roadhouse. Familie Radio.
1: Donderdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Rococranata met Marina. Hij schreef het nummer amper in een uurtje. Je moet het maar doen, hè. En daarna miljoenen stuks verkopen. Er zijn zoveel versies en ook in Nederland weet je dat Willy Alberti 400.000 stuks verkocht van zijn versie van Marina. En zelfs Dean Martin heeft een versie van Marina. Goed, een berichtje. 3 jaar terug. 15 oktober 2023. Wat gebeurde er? Wel, in het westen van Afghanistan gebeurt voor de 3e keer in korte tijd een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de stad Herat.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Hou je ook zo van een lekker stukje fruit, mevrouw? Een mandarijntje bijvoorbeeld. Maar een klein nadeel is dat pellen, hè? Wel, ik ga helpen. Neem je mandarijn, snij hem door en nu heb je twee helften. Je neemt één helft en duwt die binnenste buiten. Het resultaat is dat je er de stukjes zo kunt uitplukken.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken. VRT Thuis 25 over 8. Een poging van Marie tot verzoening met Andreas loopt anders dan verwacht. Bij Britney lopen de frustraties hoog op en Sunny heeft een ravage aangericht. Eddie op zijn beurt heeft een vervanger voor Frank gevonden en Phoebe zorgt voor een verrassing voor haar ouders. En dan is er op VTM Familie om 8 uur vanavond. Nico is dolblij met de vraag van Sam. En Josephine deelt dat enthousiasme echter niet. Het gezin Koppes plant een verrassing voor Benny. En Stefanie spot een confronterend filmpje op de gsm van Ilia. Jamila tenslotte dropt een bommetje bij Ruben.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

0: Familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalterd.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Polymers met Die of a Broken Heart. Precies 143 jaar geleden, het was 15 oktober 1883, wordt het Belgisch Justitiepaleis ingehuldigd. De oppervlakte is 26.000 vierkante meter. En 137 jaar geleden, 15 oktober 1889, wordt in Amsterdam het Centraal Station geopend.

0: zeggen de weergoden. We gaan eens kijken. Vandaag donderdag 19 graden. Zonnige dag. Morgen vrijdag 18. Zelfde weerbeeld. Maar zaterdag, ja, dan gaat het regenen, vrienden. 14 graden. Zondag 12, maar wel tamelijk wat zon. En dan maandag helemaal om zeep. Hè? De zon is weg, regenwolken, hele dag regen. Temperatuur 12 graden. Dinsdag 14, zonnige dag. En woensdag 13 graden met zon. In Tenerife 25 graden vandaag. In Las Palmas 24. In Malaga 25, in Antalya 23 en in Benidorm 24 graden. Mocht u nog op vakantie vertrekken, je weet wat u te wachten staat. Morgen, laatste aflevering van deze week. Weer of geen weer. En wat je niet mag vergeten, dat is onze website bezoeken, hè. Ja, ja, dat hebben we. www.weerofgeenweer.be. Je moet eens gaan kijken. En dan kan je al zien welke bladen we morgen draaien. Bedankt dat u erbij was. Mijn leven en welzijn, tot morgen. We gaan eruit met Tim Visterin.
1: Merlijn de Grote.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Ja, er zijn sommige mensen die zeggen, we weten niet meer welke dag dat is vandaag. Hè? Ja, wel, als je het wel weet. Het is donderdagmiddag, iets over het eerste van 12 uur geworden. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En we begonnen deze middag met Wigfield en I Think of You. Ja, natuurlijk wel, anders was ik hier niet. Hè? Nee, inderdaad, dat. Goed, als je aan tafel gaat, in ieder geval smakelijk eten, want tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. Ja, inderdaad, en dat met de lekkere lunchbreak natuurlijk, met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Op een donderdagmiddag zoals deze, en lekker verteerbaar natuurlijk. Ja, inderdaad, waarom? Hier is

Valdez halen ooit de nummer 1 hit. En Turner Songfestival eveneens ook natuurlijk. En ook in de 40 beste hebben ze op nummer 1 gestaan. Muziek van Bugs Wiz, het goede noorden. En Making Your Mind Up. Maak je maar klaar voor het weekend, zou ik zeggen. Want het is al donderdag, ja inderdaad wel. En morgen beginnen we aan het weekend. En deze dame wil er ook wel bij zijn. Hier is Dua Lipa. En dit allemaal met haar Be The One.

zijn er al. De eerste keer, ja. Soms gebeurde het wel achter de kerkmuur natuurlijk. Even niet doorvertalen. Nee, nee. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Dat was de eerste keer van Maxim en Franklin Brown. Leuk nummertje vond ik eventjes om hier te draaien. Deze donderdagmiddag natuurlijk. En we zijn er voor jou tot deze van 1 uur op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er helemaal gratis voor niets. 24 uur per dag voor jou hier op de radio. En ja, hier is Casey en de Sunshine Band. En baby, come on and give it up. Ook al is het herfst, we draaien zomerse muziek op je radio.

inderdaad niet zo leuk als ze dat over je zeggen natuurlijk. En Nowhere Man wel zo'n beetje zeggen van, ja, is niet zwaar. Wat ga je daarmee doen, ja. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak deze donderdag. Donderdag, ja inderdaad. En dat waren de Beatles natuurlijk met hun Nowhere Man. En deze zijn de Nederlandse Dolly Dodgers natuurlijk. En we gaan het even hebben over de radio.

Ik kan me ooit laten vertellen dat deze song speciaal was voor Adam Curry. Weet je nog wel, die lang blondharige man met zijn lange haren. Bij Radio Veronica. Speciaal van de Dolly Dots Radio. En my favorite DJ is Adam Curry. Ja, inderdaad wel. Weet je nog wel, inderdaad. Ja. Welkom in de lunchbreak. Donderdagmiddag. Dit is hier Tiffany. We are alone now.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: Inderdaad, eventjes over het eind van 12:30 geworden. Hele bijzondere goedemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Ton. Eventjes een plaatje erbij nemen. We gaan terug naar 13 oktober 1965. Dat is lange tijd geleden. Op 13 oktober 1965 wordt het nummer My Generation van The Who opgenomen. Songwriter en gitarist Pete Townshend omschreef het nummer als zoeken naar een plek in het leven. Veel mensen dachten dat de hoehoe geen lang leven beschoren was. Nirvana-frontman Kurt Cobain citeerde het nummer op een sarcastische wijze in zijn dagboek. Ik hoop dat ik sterf voordat ik Pete Townshend heb leren veranderen. En hier is natuurlijk muziek van The Who en My Generation.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ach ja, inderdaad. En nog tot en met morgen. Lost Frequencies. En dit allemaal met zijn allemaal living. Ja, inderdaad wel. Tot morgen. Nog onze gidtip natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak deze donderdagmiddag. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op een fantastisch radiostation met ABC nu. En When Smokey Sings, ja, als die zingt wel, dan is we echt de hele andere straat natuurlijk. Smakelijk eten.

allemaal ons wel uit de jaren 86 natuurlijk. Inderdaad, en Smokey Sings ABC. Als je goed op school geleerd hebt, wel, dan weet je wat ABC wil zeggen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, ABC. Goed, Dr. Feelgood en hier is hij met Milk en Alcohol. Weet je het, hè? Alcohol kan de gezondheid schaden. Bij overmatig gebruik natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, ja, die man had wel een klein beetje overmatig gebruik als je mij vraagt. Hier is hij, Dr. Feelgood. Hij lost er dan alles op.

Inderdaad, Flumia. En het zijn toch onze artiest van de week tot en met morgen vrijdag natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En oh, het is over, het is voorbij. Ja, inderdaad nog niet. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio. En fantastisch dat je er nog bij bent natuurlijk. Als je nog moet beginnen eten, wel in ieder geval laat het je smaken. Want na 1 uur komen er nog prachtige programma's hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Sade en Hanging On To You. Ja, inderdaad. Ik ben een beetje verslaafd, hè, aan de muziek. Ja, nee. Donderdagmiddag. Morgen is het weer al weekend. Man, wat gaat er snel.

0: En wat had ze nog een prachtige hits natuurlijk, einde jaren 80, begin jaren 90. Sade, daar heb ik het over en dit allemaal met haar Hang On Your To Your Love. Ja, inderdaad wel. En als ik zo eventjes keek, wel hoog tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Morgen vrijdag, het weekend starten we in om 12 uur natuurlijk. En dat allemaal hier in de Nationale Middaggebeurtenis van de Lunde.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is Benny Neeman. En de liefde is als een sigaret. Ja, het rook het op, hè. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Stay tuned, want we hebben nog mooie programma's hier op de radio. Tot dan!

0: Een band waarvan ik eigenlijk niks kon terugvinden op het internet. En dat is toch wel raadsel voor bands uit de jaren 60. Dit was de Lilac Street Band met Bestseller uit 1970. Ik draai voor nu nog Deacon Blue, Tiffany, Betty Midler. En zometeen komt Jamie Miller aan. En of hij een babydoll wordt, dat valt nog even af te wachten. Dit is uit onze hedendaagse hitparade in elk geval.
1: Dit is de Pop Avenue.

Het is voor de eerste maal dat deze Jamie Milner er bij ons laat horen. Hij ziet het nogal groot blijkbaar. Hij vindt zichzelf een babydoll, maakte in 2021 ook al een keer het plaatje Is Your Perfect. Ja, sommigen hebben het wel groot gezien. Straks komt Garland Jeffries eraan. Je kent hem wel van Ale Rock'n'Roll en natuurlijk zijn Matador. Maar wij draaien Christine uit 1981. Welkom in de Pop Avenue.

De mannen van Walk the Moon, die durven hij nogal op de radio. Shut up and dance. Ik ben hier zeker niet gekomen om te zwijgen en zeker niet om te dansen, want dat is niet om aan te zien. Tijd voor Deacon Blue nu en The Real Grand Kids.

0: Ondertussen is er ook al de 50 gepasseerd en teistert ze al meer dan 30 jaar eigenlijk de muziek en de film. Al is teister natuurlijk veel gezegd natuurlijk bij J-Lo. Dit was er eentje met Pitbull, On The Floor uit 2011. De volgende is van Tiffany. Je kent haar van I Think We're Alone Now. Wij draaien de Radio Romance uit 1988.
1: Dit is de Pop Avenue.
2: From who? Just say from the one who loves you, baby.

De Australische New Wave band Real Life was dat met Send Me an Angel. Ze hadden nog een ander kleinietje bij ons, dat was met Catch Me, I'm Falling. En de volgende band, die is nog steeds op zoek achter geld. No Tango Dinero.

Rigera was dat met No Tango Dinero. Dat was de groep van Stefano Ricci. Daarbij ook was de naam snel gemaakt van Rigero en Stefano Rota. Zij hadden één grote hit natuurlijk en dat was deze geweldige zomerhit No Tango Dinero. Candy Staten komt eraan met Hallelujah Anyway. Welkom in de Pop Avenue.

Hallelujah, anyway, uit 2010 was dat van Candy Staten. En ik dacht zomaar in mezelf, Candy Staten, maar die ken ik toch ergens van. Ja, die had het al een hitje in de jaren 70 met The Young Hearts Run Free Tonight. Volgende plaat is nooit een echte klassieker geworden, al doet ze me toch wel erg op Scorpions muziek lijken. Dit is Bad English and The Time Stood Still.

Welkom in het derde en laatste gedeelte van de Pop Avenue. We begonnen dat met Eros Ramazzotti natuurlijk. Een emozione per sempre noemde dat. Volgende is een actrice, maar ook een zangeres. Ik onthoud haar vooral vanuit versie uit The Rose. Dat Anne Christie dan ook nog covert in het Nederlands. Dit is Betty Miller en To Deserve You.

ooit begonnen als een echte punkgroep natuurlijk, deze Stranglers. Samen met de Sex Pistols toch wel een van de grote namen uit die periode. Maar langzaam geëvolueerd naar een echte popgroep natuurlijk. Dit was in 96 Tears. We gaan eruit vandaag met Curtis Tiger. Ik ben er graag volgende week terug. I Wonder Why.

0: Quentin Transfer hoor je met The Spice of Life. Zo, uit 1984. Van de vorige eeuw, zeg ik er nog maar even bij. Jij bent bij Dekker Radio, ik heb voor alles klaarstaan.
1: 80 is prachtig.
0: Nog meer uit de jaren 80? Oké, wat je wil. Lindsay Buckingham. Je hebt een beetje problemen zo te horen. Hij is in trouble.

0: muziek van gisteren.
1: Zeg maar eergisteren eigenlijk, ja. Lang geleden hoor. Rolling Stones. Een van die vele hits die ze hebben gescoord. Waiting on a Friend bij Dekker Radio.

0: Brother Louie is het origineel getiteld. En Bert Hering had de Nederlandse versie daarvoor in 1995. Julie July bij Dekker Radio.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

Jongen, dat is een lange. Bijna 5 minuten doet ze erover om te vertellen dat het... It's gonna be me and you wordt. Margie Joseph was haar naam. En dat was een hitje uit 1984. Hey, ik heb iets leuks klaarstaan van onze zuidenburen van Urbanus. Ken je hem nog? Madame met een bontjas? Daar heeft hij een hekel aan.

Urbanus, mooie tekst. Madame met een bontjas. Heel af en toe komt die eens voorbij in Dekker Radio. Nou, even iets serieuzers. The Sultans of Swing, ken je die nog? Dit zijn de Dire Straits met dat nummer.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Ik heb hem bijna uitgedraaid, maar het lukt me niet helemaal. Dus ik moet maar eens even korte wetten gaan maken met Studio 2 en Wiebe Barkie met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Toon Sullivan. Hij zong niet alleen goed, maar hij speelde ook voortreffelijk piano, hè? Begeleidt zichzelf, deze opname. Underneath the Blanket Go uit 1971. Drie achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, dat is de derde. En deze is van Christopher Cross. Prachtig nummer uit 1981. Sailing.

Leuk liedje weer te horen. Hans de Boy, ja, zo heet hij. En Annabel uit 1983. En deze mannen hebben Slapeloze Nachten. De Opposites. Ze zullen wel vertellen waarom.

Zeg altijd maar zo, als je het doet, doen we het dan goed. Blijft een leuk liedje hoor trouwens. Knal, boom, uit. We stomen meteen door naar Amerika. Diana Warwick. Een hele grote hit uit 1980. Titel: We Never Said Goodbye. Die hoor je bij Dekker Radio.

Zo, dit uurtje Dekker Radio vliegt weer om, zoals gebruikelijk. Hè? Ik weet niet wat er met die klok aan de hand is in de studio. Maar die lijkt al turbo-uren te draaien hier. Ja, het is zo weer voorbij, zo roeien. En ik had deze nog klaarstaan van Gal Kost. Uit Brazilië. Volgens mij is dit een paso doble, maar ik weet het niet zeker. Titel: Verbos do Amor. Woorden van liefde.

uren doorgaan. Maar die hebben we niet, die uren. Dus ik moet er maar even een eind aan maken. Gal Costa en Verbos do Amor. Ken je dit gezelschap nog? ABC. En SOS.

0: Ook al ben je er niet, we kunnen altijd van jou blijven dromen. I Can Dream About You, dat was Dan Hartman.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Ask yourself.

0: Het waren trouwens ooit de eerste stappen in de muziekwereld in 1984 voor deze dame. Cyndi Lauper was dat met Girls Just Want To Have Fun. Blijf hangen, zometeen Goud van Hout met Dr. Hook en de Madison. Maar eerst Danny de Munk.
1: Graag.

0: Dromen kan echt zo mooi wezen. Dat was Bad Memories van Mendoza in die turbulente show. En nu hebben wij het gezelschap erbij gekregen van Cicala.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

En nu eenmaal van die platen die nog altijd blijven herinneren op vrolijken. De Buggles waren dat met Video Kill the Radio Star. En dit is toch wel het hoogtepunt van 2026. Dit is Harry Styles.

0: Jimmy Somerville in de goede oude tijd, toen hij nog de leadzanger was van Brunsky Beat in 1984. En met dit plaatje scoorden ze trouwens. Het was Brunsky Beat en Why. En ik steek het niet onder stoelen of banken. Maar kijk eens aan, hier is Madonna.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Jammer enkel en alleen maar een bescheiden hit in die turbulente show van Vaya con Dios en Danny Vera. No What Ifs. Ik moet jou vertellen, op naar de top van het uur met Hanne Meij.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. 2, 1.
3: Here comes the music.
2: Hey, Mark Hallebroek.

Jong en oud kent deze plaat tegenwoordig, want gebruikt in de Proximus reclame. I Can Help was dat van Billy Swan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime met straks, dat ga ik dadelijk bekendmaken over een aantal seconden, een zeer bijzondere special guest uit de R&B-wereld. Maar eerst een bizar nieuwsbericht uit de staat Tennessee in Amerika. Want een gezin in de Amerikaanse staat Tennessee kreeg onlangs een onverwachte bezoeker over de vloer toen een zwarte beer in hun auto klom. De familie kreeg het dier wel naar buiten, maar moest wel afscheid nemen van de coolbox. Daarin zaten waarschijnlijk lekkere hapjes. Ik denk aan honing en zo. Dan zal het misschien Winnie de Pooh geweest zijn. Wie zal het zeggen? Ja, die special guest voor straks, die heette Michelle en Kelly. En die zijn of waren lid van Destiny's Child. Dat is voor straks. Eerst Kim Wilde.

0: Zingen over de kindjes in Amerika, terwijl ze zelf uit Groot-Brittannië afkomstig is.
1: Hey Mark, it's Kim Wilde here.
2: Hallo.
1: Shh, be quiet, you're waking me up.
0: Oei, ze was duidelijk aan een dutje bezig. Sorry, Kim, maar toch bedankt voor je deelname aan deze showtime. Ladies first, hier is Cranberries and Just My Imagination.

Ons mag je altijd wakker maken voor een muziekje van de Cranberries, bekend van Zombie. Dat was Just My Imagination. Dit is Showtime. Ja, die Duffy is ook fantastisch. Dit is van haar Mercy Mercy.

Time zit er duidelijk vol Madonna vandaag. We hadden al muziek van Kim Wilde, Kids in America, Cranberries, Just My Imagination, Duffy met Mercy Mercy. En straks nog meer Madonna, want Destiny's Child in haar tacht voor een gesprekje hier in Showtime. Destiny's Child, ja, momentje, we zijn er mee bezig. Dat is toevallig ook de nieuwe single van Bart Peters.

0: verrassing was dan ook groot toen bleek dat het om een stel Britse blanken uit Wales ging. Jeff Calvert en Max West vormden het duo Typically Tropical. Wanneer ze een demo lieten horen aan platenbaas David Hull, vroeg deze om nog enkele andere nummers te schrijven. Het duo vraagt prompt 1500 Britse pond extra om Barbados af te werken, plus twee andere songs. Hull gaat akkoord en Calvert en West zijn stom verbaasd wanneer ze te weten komen dat hun plaat op nummer 1 terechtkomt. Hier is Typically Tropical.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

Dave, helaas voor deze typically tropical tot die ene hit We're Going to Barbados in 1999, nog bewerkt door de Nederlandse Venga Boys tot de hit We're Going to Ibiza. Ach ja, Ibiza, Barbados, het ligt maar een paar duizend kilometer van elkaar, dus dat moet kunnen. Strakjes Destiny's Child te bezoek hier bij Showtime. Eerst Blondie uit de jaren 80.

0: Ja, ik ken jullie naam wel. Beyoncé, Kelly en Michelle, Destiny's Child. Maar laten we de rollen eens omkeren, meisjes. Say my name.
1: What's up, I'm Kelly.
2: Hello, I'm Michelle.
1: And we're Destiny's Child. And your name is Heilebroek Mark.
0: Haha, het zal wel zijn. En maar Heilebroek Mark heeft ook wat livewerk voor jullie van een Vlaamse band. Dit is Jeff Gweny, live opgenomen tijdens een concert in Gent. Ja. En je herkent het ongetwijfeld. Dit is Als ze lacht. We horen niet zoveel live werk op de radio. Dus ik dacht zomaar even, laten wij er wat verandering in brengen.

Jeff Kweni, helemaal live op een festivaletje. Ja, festival zeg maar, in Gent. Maar hoe klinken die moderne gasten tegenwoordig? Somber bijvoorbeeld, die doorhoog in de hitlijsten staan. Wel, dat kan je volgende zomer in Werchter gaan horen, want dit is een van de volgende toppers op Rock Werchter volgend jaar. Somber met een hit, My Body Isn't Ready. Hopelijk zijn ze er.

Ja, toch leuke madammen. Deze van Destiny's Child. Michelle en Kelly Rowland te gast hier in de Showtime. Je hoorde Destiny's Child en Independent Women. Beste vrienden, Sting van de Police, die is onlangs 75 jaar geworden. Ja, dikke proficiat natuurlijk. Maar Sting die kwam in 1982 in aanraking met de gruwelen van het Pinochet-bewind wanneer hij met de Police optrad op het Viña del Mar festival aan de Chileense kust. Die militaire onderdrukking was toen echt overal zichtbaar. Sting beschreef op vrijwel elke straathoek troepen en tanks stonden opgesteld. Tijdens dat bezoek aan Chili hoorde de Britse songschrijver de aangrijpende getuigenissen van de moeders en echtgenotes van de desaparecidos, de verdwenen personen, zeg maar. Geraakt door hun stille protest, besluit hij hun strijd een internationaal platform te geven. In 1987 bracht hij The Dance Alone uit, Guaca Solo, een eerbetoon aan hun moed.

eerbetoon aan de moeders en echtgenotes van de desaparecidos, de verdwenen personen in Chili. They Dance Alone, dat was een nummer van Sting. Ach kijk, er komt een varkentje met een lange snuit. Dus het verhaaltje is uit wat de Showtime betreft, maar we zijn er terug volgende keer met alweer een grote artiest die ik ooit heb mogen interviewen in mijn rijke radiogeschiedenis. En daar gaan we dan nog een aantal stukken van uitzenden, tenminste zij die nog niet gedateerd zijn. We vliegen eruit, als het ware, met wat rock'n'roll uit de 70s. Hier is Matt en Tiger Feet. Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren natuurlijk, hè.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

decideste?

0: weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jukebox van de Arnold Old Gold Collectie zit vol verrassingen.
3: Arnold Old Gold.
4: En je zingt ze allemaal zo weer mee.

Ahoy, Pieperboy, hier zijn we weer met een nieuw uur All Gold op de radio. We begonnen met T-Rex 1971 en Get It On, ja hoor. Tijd nu voor I'm a Believer en Neil Diamond.

0: Manuela. Manuela.
1: Little Jimmy Osmond vandaag op de radio in All Gold met Gonna Knock On Your Door en Manuela van Jacques Herp. Tijd voor deze klassieker, Bobby Solo en Una Lacrima Sul Viso.

0: Bobby Solo met Una Lacrima Sowieso vandaag in dit uur al gold op de radio. We duiken terug nu naar het jaar 1985 met Dale Dato. En we werden toen al gewaarschuwd voor die drones in de lucht. SOS Fire in the Sky.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De

0: Gold vandaag hier op de radio met The Beatles Rock'n'Roll Music 1965. En wie ook uit hetzelfde jaar kwamen waren dit, The Scorpions met Hello Josephine.
1: Hello.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert. Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

0: met Jimmy James en I'll Go Where the Music Takes Me. Gaan we ook alweer naar het einde van dit uur Gold hier op de radio. En dat doen we met onder meer ook nog Engelbert Humperdinck. Another Time, Another Place.
1: The candles flicker in the fading light.

Harmony, het jaar 1978. It's okay. We gaan eruit vandaag met deze van Kiki, die I've Got the Music in Me. Graag tot een volgende Old Gold hier op de radio.

0: zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert brengt muzikale kleur in je leven.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: De mooiste muziek.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonden en de Spree.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Radio Groot Aalbert brengt muzikale kleur in je leven.